0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul. Música em sua vida.

Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeerde van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.